Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Hi, goeiemôre Jolien, goeiemôre, goeiemôre. Ja, nee, ons is, dis die radio, wat mense platform gee, blootstelling, ligtheid, en mense gee gewoonlik goeie blootstelling, of het nou iemand is wat, wat ook al verkoop, wat doen die radio so sorg, dat mense in verbinding kom met mekaar. So nee, dankie vir Eden FM, man. En ek geloof dat dis weer is, dat die 28ste geloof, dat baie van ons vrouwens weet, hulle is geaccommodeer, en dit gaan goed. En ons vertrouw die Heere dat het nog beter sal gaan met onze moeders, onze vrouwens, onze diggies, onze sisters, onze anties, ja, antimale, antimolele, ma Sarah, ma Bien, antibetty, anti Ankandas, anti Poppy, al die anties, al die tannies. Ja, ek geloof dat hier toe die Heere ons gedra. En kom ons onthou al die om te bid vir mekaar. Bid vir ons moeders. En ons vraag ons kinders om hulle moeders te waardeer. Nee, daar sê Patrick Gaten van Veren in die worm. Die wie vir jaar. Die anties wat nog man zit, wat huwelik die denking zit, die met prestaties, al onze vrouwen wat hoofde of een beheer is van maatschappijen, bekleed met waardigheid, eerlijkheid, nou berechtheid, sterkte. En jong, wat sê Salomo nog van die vrouw? Haar waarde is ver bo krale of korale, so Oba as gesê het.
1: Jolien, goeiemôre man. Ek wil net vir jou een topic oopmaak. Dit is oor mense met selfone. Vooral padgebruikers. Mense wat ry op die pad. Mense wat die pad kruis. Wat mekaar ignoreer en kwaad raak vir mekaar. Terwyl hulle weet hulle is verkeerd of dan nie so nie.

0: siempre ahí, si marcas no ibe me un naje y la sepa tan scalpic. Ya he conseguido la historia que le caen yo, ¿no? Y en ambas las cosas, y las cosas de reitas ocasiones, y se lo man ankom, que vrijdag es kort. Maar mooi dag van Almar. Zo leeg uit je binnen, je is ook gegroet net, en ik ga nou omkom tot daar bij jou. Mooi dag, Jolien. En na week, maatjes, je loont weet, moest je les allemaal gegroet. Kom het bij je liefde van Johanna, het paardien.
1: Daar zei, dank je Johanna, daar al die pad van af paardien. En George, natuurlijk. Hallo, Jolien, jou doring. Lekker muziek veilig blij. Jy is bitter op die vrijdag, girl. Dat komt van Cheryl N. af. Dank je, Cheryl N. Mooi naweek voor jou ook. Goeiemorgen, Oorblik 40, Sprongbokke 17. Lekker dag voor jou, Jolien. Van Christeline van Rosemoor. Morgen, Jolien. Ik denk Zuid-Afrika 30 en Oorblik 24. So sê she rij, nee. En ja, dat is my story vir vandag. Ek moet uit hierso. DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection. Niet na snazo 12 uur die nuus vir ons gelees het volledig. So ja, mooi bly en veilig wees.

0: Hold Me Up. It's a good song. You might watch out for this one. You know, it's going to be a big one. You know, In FM Malone, what's happening? Hallo.
1: Dag, so dag, sisse Bas. En ons een prachtige luisteraars in het opvangsgebied.
0: Yes, sir.
1: Yeah, lekker opbouw. Lekker opbouw is naweekje buiten. Zeningen, maat, man. Een geziende naweek het. En onze lieflijke luisteraars in die kontrij. En ja, nee. Ik is hard op pad. Je weet wat we spelen, maar we horen Heidelberg zoals... Ons boekma in de hand stel bij.
0: Yes,
1: mijn mater, man, is het lekker als het lekker is.
0: Als het lekker is.
1: Ja, nee. Zeningen, mijn mater.
0: Oh, dankie, broeder. Ja, nee, wat so sê die span daar van Evergreen, die spanbestuurder, nee? Jy nee van Melo.
2: Middag, DJ Sebastian.
0: Middag.
2: Jy sê, is klaar wat dit so is, is lekker as het lekker is.
0: As lekker as het lekker is.
2: Ja, nee, wat kyk jy so morgen glij ons gaan conferentie toe. En stil by ons glij morgen, ek wil vir al my maakjes sê, goeiedag, Ramona en Tani, jylle het lekker gekeer by my. Jylle moet een geseende dag, het sit die ding in die lichtse bas.
0: Net so, Antilena, ons

Goedemiddag, goedemiddag, Sebas. Goedemiddag, nee, kijkie, hoor je zo. Jij is tops vandaag. Dat is naweekie buiten. Ons wacht voor die rugby. Nee, lekker uit jou, hou het net zo. Maak ons warm.

Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof, Oudtshoorn. Op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Anglikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag, 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice it's in paradise. More than just a show.
1: Ja, goeienaand, goeienaand, luisteraars, dis weer sulke tyd. Julle is hartlik gegroet. Hier op jou gunsteling radiostasie. Vanaand, ek Nabil Damos hier achter die mic, microfoon. Mede collega Alistair Milando, tans in Kaapstad, vroeg vanochtend weg. Maar ja, dis julle is ingeskakel op Radio Eden FM. Jou stem in die paradijs by de ultimate sport show. Ek geloof vanaand dat ons het een propvolle program vir julle meer oor plaaslike rugby vanmorgen. So tenzelfde tyd, luisteraars, ja, dan het ek ook vanaand een goeie vriend van my saamgebring, een gas, een skeidsrechter, een man wat rugby ken. Maar later van dit te hoor, luisteraars, ons gaan gauw vannacht vir een muziekbreek. Dan kom ons weer terug. Dankie.

0: Ja, die luisteraars, ons luister vanavond. Ja, die klanken van liedse naam, The Lady Soul. Hier DJ Jazzy D. Ons gastkunstenaar of ons kunstenaar of ons gast vanavond in die atelier is niemand anders als meneer Ralph Hannies. Goedenavond Ralph, mijn goede vriend. Blij om jou te zien, maat. Welkom in die atelier hier bij ons vanavond op Radio Eden FM rechtstreeks. Hier uit die George Atelier uit die kuststreek. Welkom Ralph Hannies. Welkom mijn goede vriend vanavond.
1: Goedenavond, eerst is Nabil en goedenavond Jason. Baie dankie voor de uitnodiging. Ek gedeelte om hier te wees en weet je, ik heb je zo'n paar weken terug of een maand terug het ek vir jou gevraag, wanneer noem je mij uit en onbewustelijk het ek geweet, ek had zo gauw gebeur, maar hier is ek. En dan wil ik net voor allemaal wat mijn vrienden en vrienden wat mij kennen, ik ga die namen noemen, want ek het, ek noem ek losse naam uit, maar wees allemaal is gegroet en zodat ik weer eens is een voorrecht en ik is blij om hier samen te wees, Nabil.
0: Ja, Ralph Hannies, ik is zelfs baie blij om samen jou te wees. Ik weet ons eerste keer in een atelier was daar bij François Abana Williams. Ja, Ralph, kan ons van die luisteraars vanavond sê, wie is Ralph? Baie van die rugbykringen of in die rugbykringen of op die velde het ons van Ralph Hannies gehoor. Ach, baie mense het sommer van Ralph Hannies gehoor op Facebook of waar ook al. En hulle ken nie van Ralph Hannies nie. Maar kan jy vanavond vir die luisteraars daar buiten sê, wie is Ralph Hannies en waar vanavond af kom die Ralph Hannies?
1: Oké, dank je Nabil, dat ik mezelf kan voorstellen. Ik ben maar blij, plat op je aarde, ootje. Ik kom van een klein plekje. Ik en Jason tussen op pad te zien, tussen een beetje gezegd. Een dorpje, een deel, bij je klein. Bij die mensen, bij je nederige razo. En dat is die persoon wie ik is. En al wat ik vandaan kan zien, ik is Ralph, plat op je aarde. En dat is wie ik is. En dat is ook in dat graag wil gewoon doof word. En ik leer mijn kinderen ook altijd, moet nooit, als je iets bereikt of iets tegen boven, je denkt iets beter is aan de redding, want zo gauw dat je gegeven wordt, zo gauw kan het van jou weggenomen worden. En dat is wie ik is, en ik denk bij van die mensen, zal mij, hulle zien mij zo, en hulle kennen mij zo, want als ik terugvoer een kreet publiek, het mensen wat bekend, dan zal hulle altijd van mij zeggen, blij niet zo, ons kan zien, je probeert zo en zo, en dan laat mensen jou, zullen misschien negativiteit, zoals je zei op Facebook, ja, was ook gekritiek in jouw Facebook, maar, aan de andere kant, zoals ik van mijzelf zeg, als je slecht of goed te zien, kijk om iets positief uit dit te vatten. En dat is tot opbouwen en zo aan te. Maar ik moet zeggen, over het algemeen, die kritiek dat ik van buiten heb gekregen, is bijna positief. En dat maakt me nog meer nederig. Dat wijst van mij, ik is op het rechte pad. En dat zou ik graag in de Rolando word.
0: Dank je, Ralph. Ralph, ik heb 2011 als scheidsrechter geworden. Als scheidsrechter, dat is bijna lang terug. Dat is bijna 15 jaar geleden. Het die gog aan my gebied waar SWD Arende en die Leo's op Swellendam gespeel het. Waar het hierdie gog van skeidsrechterskap jou gebegin in byt? Soos jy sê, jy kom daar van Uniondale, die spookdorp. Die spookdorp af. So waar het hierdie gog jou gebied, Ralph?
1: Kijk, wat gebeurt het? Sport was maar altijd in een klein dorpje. Sport zal maar altijd daar zijn zwaante. En wat gebeurt het? Nee, ik had ook zelf rugby gespeeld. En ik had de basering opgedoen waar mijn blinde deren moest verwijderen. Ja. In termen van rugby. En ik had graag van mezelf gezegd, ik wil graag betrokken zijn bij rugby. Maar ik wil niet meer spelen, want ik had zo'n bang gevoel gehad om te spelen. Want als gevolg van die basering en zwaante. En toen kreeg ik een dag een wedstrijd op TV en toen ik een naam Jason en Jafta gehoor en zo aan te een. En zoals gewoonlijk zei hij mooi, hij is van een zekere plek. En toen was ik van die dorp bij Prins Albert. En ik had dus geweet, waar is Prins Albert? En ik had een beetje gaan navorsing. Toen zei ik, een klein dorpje. En ik had hem gezegd, hij was een aansporing voor mij. Want hij was bijna klein geweest. En ik zei van mezelf, hij is dan kleiner als ik. Nou kom kan ik. En daar vandaan af, heb ik mijn voelers uitgesteken. Mensen het mij naar EB Steenberg verwijzen. Hij is die een wat je rugby education en zo aan te is en zo aan te. En daar vanavond hebben we dat van stap tot stap tot vaak tot op je een van de SWD's senior scheidsrechters is.
0: Ja, Ralph, dat is een interessante story, nee, van Julian Deilaf. Zoals ik kom daar van Toosranten, een plaatsplekje, die scheidsrechters en die, zoals alles vandaag zal zijn, seniors kom daar van klein plekjes en plaatsplekjes. Ik geloof en ik vertrouw ek en jy het al paar maal saam geblaas. As jy nou sê gauw vir die luisteraars, een laagtepunt, ons kom na hoogtepunte toe, in jou skeidsrechters loopbaan. Ek weet waar ek in die hel betrokken was, soos Evergreens Bridgestone, laas jaar, daar in die wedstrijd. Dat is een van de laagtepunte. Maar was daar nog wat jou al gesê het daar, man? Ek moet moed op, ek moet op die goed gevloeke relatie kantlijn en so is nou nie vir my nie. Laagtepunte, Real.
1: Ja, Nabil, een laagtepunt wat my altijd sal bijblij, ek het een dag een wedstrijd gedoen in die premier. Toen ek seker my voete net so redelijk gevestig as een aanspanskeidsrechter in SVD, en dan toetsel jy moos nou aan my wedstrijde, want hulle sien jy kan het doen. En ek het een wedstrijd die Almeida gedoen, dit was Barbarians tegen Crusaders. Ek onthou nog soos gister. En jy moet goed geloop, Barbarians is voor in al die dingen, soos het allemaal weet, die span was maar voor is as die Mr. Ref was number one.
0: Ja.
1: En, maar toen die invleitje blaas, toe wen Crusaders. En die mensen mee bestormen al die klompen goed, maar ek sal het nooit vergeet die. Ek het van my dit gevoel, vandag gaat ek hierdie vleetjes ek nou by die huis kom sit ek om neer, want ek denk ek is op verkeerde plek, ek behoort hier nie. Maar ek sal het nooit vergeet die, dat die anti, nou sy is vandag tot een van my grootste fans by Barbarians. En sy het na my terugkom, toe sê sy vir my, kom ek sê vir jou, my span het verloor. Maar het jy geskop, en ek het daar net so gekyk, want ek het die, dit verwag van die Barbarians support nie. En ek het die anti so gekyk, maar so jy sê al weet, die mense moes maar in die emotionele toestand, en jy wil die goede nou hoor, en ek loop kleedkamer in, en ek kom nou binnen in Swante, trek aan en al die klompe dingetjes, maar soos ek nou terugkom, eerst by die huis, soos ek nou sit en dink, toe sit ek dink aan die grootmoederse woorde, wat sy vir my gesê het, het jy die bal moes geskop?
0: Jy
1: het moes die bal geskop, hulle moes die bal ook geskop. En dit was een laagtepunt in my skeidsrechter loopbaan, maar die volgende ochtend is ook opstaan, die weet moet ek alleen, moes maar met een zware moeder is die aan te zwaante. Maar die ochtend is ook opstaan, toen ek die zoon zien opkom, toen sê ek, nee man, ek moest die geskopie, en toen kom my woorden van die anti terug, en dit het my aangespeer, en ek blaas tot nog vandag toe. En as ek haar vandag sien, in Mosselbaai, geloof my, en kom om jou, sê my, sê het altijd van my, sê wat sy my omkoop of so nie, alles de lekertje wat sy van my gee,
0: prachtig.
1: Sê het altijd sê, my kind, hier sê jou lekertje, en zwaante. Maar dit was die laagste oorlopend in my rugbyloopbaan.
0: Ja, nee, dat is interessant, nee, Ralf. Ons gaat sommer vannacht een hoogtepunt, as ek vir jou nou kan sê dat ek het een wedstrijd gaan hier al Woester Valises tegen Young Hamiltons in Woester, baie groot. Ek was betrokken by dit. Ek en jy praat baie een groot wedstrijd toe jy in die SWD skeidsrechter kring nou opkom. Ons praat baie oor die wedstrijd wat jy hanteer het tussen Barbarians en Groot Brak. Geweldige groot derby geweest. Ek geloof daar moet een hoogtepunt. Kan jy vir ons, hoe was jou gevoel dier die wedstrijd? Of jy het op die spot op die toneel gekom en jy die wedstrijd gaan behartig en dis die Real duisende toeskouwers daar in die Brak.
1: Kom ek sê op met jou, ek toes ek die aanstelling sien, ek denk dat het die woensdag of die donderdag uitgekom, toe vraag ek, wat maak die mense met my? Jy verstaan die gevoel wat ek reed, en ek het myself in die hoekie gesit, ek is nie goed genoeg in so aan te nie. En ek denk as die donderdag, soos ek aankom na die vrijdag toe, maar soos ek dier my kop gaan, meneer Jan Corrigeet het die aanstelling gedoen, ja, sê ek vir myself, maar hy denk, ek is goed genoeg vir die game. Ek begin dit by my aanspeel, my kop afspeel. En so wat ek myself, uit die negatieve houding wat ek gehad het, en die positief gewoon skep en zwaante. En met die aanvang van die wedstrijd, ek denk, meneer Ebi Steenberg, ja, hy was ons die maag van die dag, ek, Warren Lou en Mark Katzen, as ek nog ons drie, die hy daar die wedstrijd gehanteer. En toen ons daar by Pieker en Pieker, toen die derde Spaanse skeidsrechter, toen begin grom sy maag al van sien wees, nou moet jy klaar, nou denk, hoe moet ek voel? Maar Ik weet niet, maar ik had altijd iets toe om mezelf af te koelen. Ik had te laten bij die veld gaan afleiden. En ik was onmiddellijk weg van die zin. Ik wil die mensen zien, ik wil die spannen zien, niks zien. En ik heb zeker gekregen aan mijn voeten in die water. En dat je gaat me niet geloven. Er was niemand op een strand. Ja. En daar zo zit ik toe. En ik zei van mezelf, ik zie, omdat ik zie rechten over die job. Ik zeg van mezelf. En dan gaan zachtjes stil. En ik zei van die vader, ik ga nu voor beide mensen bevormen. Laat ik akkuraat als mondelijk wees. Mm. En laat ik in een hoek mezelf en ook zelf bejammer krijg besluit wat ik maak, wat ik douw die zelf in mijn mind. En zwante. En ik is weer terug. En je gaat me niet geloven, ik is hey, daar zo. Ik zie niet een mens lopen in die straat aan. Allemaal is daar. En zoals ik bij die veld nu. En zoals ik naar die veld weer kom, rij ik met mijn motor nu en zwante. Vang ik gevoel mee weer. Als nou. En oké, ik is in een zwante. En ik zal het nooit vergeten om Ebi Steenberg komt naar mij toe. En ik vraag niet van mijn machine. En ik zeg maar, Ebi, ik was nog nooit gereed voor een game zoals die game.
0: Ja, ben je prepared.
1: En al wat hij van mij gezegd, dat is wat hij wil hoor. En ik is in, ik heb mijn regen gekregen, de loting gedaan en ik kan beginnen. En die rest is history. En ik ga me niet geloven, nie. Daai aan. Toen zei mijn Ebi Steenberg van mij, kom ik zeg voor jou wat. En ik denk, jij kan ook om Ebi Steenberg naar willen. Hij zei dan binnen jou gezegd. Hij zei, mijn kind, jij kan blaas. Jij hebt goed gedaan. Moet niet worry wat iemand zei, jij hebt goed gedaan.
0: Yes. Ja, Rial, ons wil hier terug gaan gauw hier naar Club Rugby toe. Een groot wedstrijd in die premier, Superliga A, morgen. Op Oudtshoorn. Natuurlijk tussen Britsen en Barbarians. Hulle speel vir die semifinal. Iemand nodig een punt of twee of iemand nodig een win vir het thuis. Ja, Britsen, ek speel hierdie lied vir julle speciaal vanavond. Julle eie lied.
2: Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho!

0: Ja, nee, Britsen, die song is jylle eie eniekie van morgen. Jylle sê eindelijk dit vir Barbarians. Ons sal later kyk vinnig om Barbarians' song ook vir vinnig in te druk. Ja, luisteraars, kom ons gaan gewoon vinnig na morgen se skeidsrechters toe. Wat sal diens doen op jylle velde? Vinnig in die Superliga A is het Heidelberg wat in stand komt tegen Evergreens. Niemand als meneer Rialwanis Luwatland Jacobs wat daar gaan diens doen op Heidelberg nie. Dan is het die grote Britsen tegen Barbarians. Ach, ons het ervaring moore. Is nie dat ons nie onervaren is nie, maar ons roep die extra ervaring. Meneer Jason Zafta en Pat Meyer wat daar gaan diens doen. Progress en Silver Stars, dis die ander groot, ek dink Rosemore is leeg morgen. Meneer Gerson Klaassen gaat vir ons die vlijkje hanteer daar en Pierre Arendse groot brak tegen Crusaders.
1: Die namelijke.
0: Groot brak, sien die Korea guy morgen daar op groot brak. Dis ek myself, Nabil Damons, wat gaat dienst doen met meneer Mario Valentine. En Eugene Karelse. Vandaag gaan ons kyk aan die Challenger Cup. Blanco versus die All Blacks. Is Boesles Kaap wat gaat dienst doen. Eagle Stars ten Riversdal Dorp. Luando Corso gaan dienst doen. George en Oudswering. Is ook het tawe eniekie daai ervare. Dylan Pocanus gaat vir ons dienst doen. Harlequins en Jaguars. Jay McDoolin. Die eerste liga gaan ons vannacht deur. Uniondale ten Collegians, Jay Arnoldus gaan dienst doen. Albertinia ten Riversdal, Mario May. En Happy Hearts ten Neisna, Jel Plaatjes. Real die Challenger Cup, daar waar Blanco hulle speel, dat is baie taf morgen. Ek denk twee spanne kan het maak en twee spanne kan uitval. Dis taf morgen. As Eagle Stars, Riversdal, Blues klop daar, dan sluit hulle die deur vir Blanco. As Harlequins vir Jaguars klop, dan sluit hulle die deur vir Jaguars en vir Blanco. Maar as Riversdal Blues en Jaguars nou die vir hulle opponente gaan klop op hulle thuisvelde, dan kan Jaguars en Blanco binnen in die premier volgende jaar weer speel. Maar as Eagle Stars en Harlequins morgen wen, dan is die deure gesluit vir die ander spanne. En dan gaan ons met tranen moet sien hoe dat Blanco volgende jaar in die presidentliga of in die superliga B moet dan speel. Luisteraars,

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n speciale roudiens op maandag 24 augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Ja, dat zal morgen bepalen wie is vice baas daar in Roosmoor. Dat is reeds gescoord als 1-0, zullen we straks overwonnen. Gewin de eerste ronde, zo, ons kijkt maar naar morgen. Tussen die twee spannen, die twee clubs. Maar Real, veel laatste woorden vanavond aan die luisteraars daar buiten?
1: Aan alle luisteraars daar buiten, baie dankie voor die geleentheid. Baie dankie voor jullie ingeskakel is om te geluisteren naar mijn storytje. Baie dankie daarvoor. En dan wil ik ook zelf voor jou zijn, Nabil. Baie dankie voor die geleentheid en Elister in zijn afwezigheid. En ik hoop dat die laatste keer wat ik hier ga wezen. Ik sluit dat de volgende keer. En allemaal buiten goeie nachtjes en geniet rugby. En alsjeblieft, al gebeur wat morgen of maak je zaak wat ze verjaalt, laat de rugby zeer vier.
0: Baie dankie. Ja, luisteraars, ons groet dan tot volgende vrijdag aan. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde hier. Groeten dan vanavond vanaf Nabil Damons. Hier bij Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Baie dankie.

0: wait.
1: Dis nou van Anonymous waar wie die boodskap het hier. Kom ons luister wat sê die een.
2: Yo, ernstig. Nog ha? Nooit. My Gazi, as ek jou kan raad gee, nee.
1: Ha?
2: Dan sê ek vir jou, my Gazi. Kijk, anyway, jy het was al klaar geboek, my outie. Jy het geld gespandeer op my kind, nee. En eet. Dan spat jy ook maar, jong. As speel jy ook aan een ou later en dan sê jy ook maar voor my Gazi, weet jy dat hy kind actually zwanger is? Hebana!
1: Crazy work. Remember, this is every Friday night, the Confessions right at Eden FM. The Nightline. And that's how we do it. Dante, nog een boodskap hier gekom. Hierdie boodskap kom van Anonymous af. Hier nog nie nog een schuilnaam hier gekom. Hierdie boodskapie sê, fact, the guy obviously fell for this kin. So now question, how long have they been going? Like the two of them, and is she feeling the same towards him? Because she never was pregnant during their time together. Oh, am I reading this right? Because she was pregnant during their time together, the weekend away. So, hoe klop die man dan aan? Want een man vraag moest of ze iemand deed. Want misschien is dit maar net te flink volgens haar. Lol. Hoe moet een mens voel? Laat gaan en laat staan. Ah ja. Van hy het om reg gemaakt voor die volgende stap dan. And he got played. Don't know what to do, but ja wat. Part two of my confession. But then again we listen and we don't judge. 06-05-05-26-93, this is WhatsApp line. Ja, so, het nog een paar voice note gekom. Kom eens luister wat sê hierdie stemnote.
3: Hey, Nekke. Sy dink sy kom hy is goeie stepdaddy material. But seriously, dude, back, miles and miles away, kaya sy jou plekkie, jy sy die eerste een nie, sy gaan vir jou rasper, en sy die audacity, en sy is comfortable om op een weekend away te gaan met een ander man. Dan wil ze aan de mensen kunnen in haar ronddraaien. Hell no. Dat is een grote red flag.
1: Then again, we listen to the first thing that came to mind. Wow, man. It's just a crazy dilemma to find yourself in. Hierdie volgende boodskapie sê, yo, that's a messy twist. Imagine going in with your whole heart and getting a plot twist like that. These days, another one said, these days, honesty is a luxury. That confession is wild, but real. So, Greg, ons voel het samen. Ek hoop hierdie bemoediging, die bykie raad te gee. Ek weet nog nie hoe lang terug het gebeur het nie. Maar baie dankie vir jou confession. En nou luisteraars, ek en jy nou ook die eerste keer. Kijk net op ons social media bladens. Vir die link waar jy heeltemal anonymous jou confession kan deurgee. En special shout out to you, going out to you, Greg. Alle sterkte. En nou is die gejudge nie. Die was maar net perspektief.